de stilte van deze nacht klinken alleen de allermooiste klassiekers. Venlo Vintage in de Nacht. Het is als een mooie droom die uitkomt.

Het is 3:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw. Klassiekers zonder houdbaarheidsdatum. Puur muzikaal goud. Van ABBA tot ZZ Top. Venlo Vintage. Jouw soundtrack van toen.

0: Het is 4:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Geen nieuwerwetsheid, maar pure muzikale traditie die klinkt alsof het gisteren is gemaakt. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.

0: Het is 5:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
2: Een hele goede nacht.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker één persoon om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Het vuur woedt in de vallei bij de belangrijkste toegangsweg en is vermoedelijk ontstaan door het verbranden van onkruid door lokale landbouwers. Door de harde wind en droogte breidt de brand zich snel uit in de richting van de toeristische routes. Machu Picchu is de belangrijkste historische attractie van Peru. Het trekt jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Er gelden tot vanmiddag 2 uur beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Catalaanse Weerdienst registreerde de grootste hoeveelheid regen sinds 20 jaar. Minister-president Illa had eerder al gewaarschuwd voor een mini-orkaan. De Amerikaanse kustwacht zoekt naar een vermist vliegtuig met 6 inzittenden dat onderweg was van Bermuda naar Boston. Het medisch vliegtuig met 2 piloten, 2 medische medewerkers, een patiënt en een familielid aan boord verdween zaterdagochtend om 1 uur 's nachts plaatselijke tijd van de radar en is sindsdien niet gezien. De reddingsdiensten zoeken in zee zo'n 160 kilometer ten zuidoosten van Boston. In Den Bosch is vannacht door een explosie de gevel van een winkelpand vernield. Bewoners van woningen boven de winkel aan de Aartshertogenlaan zijn uit voorzorg geëvacueerd. De bewoners zeggen dat ze rond 2 uur vannacht harde knallen hoorden. Er raakte niemand gewond. De politie onderzoekt de oorzaak van de ontploffing. Het weer. Hier en daar is het nog mistig. In het noorden en westen kans op wat regen. Het wordt vandaag 18 tot 21 graden en de zon laat zich flink zien.
2: Tot zover het radionieuws.
3: Je luistert naar Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
4: Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl.
3: Je

0: je dag met Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede morgen.
2: De week was lang, maar de zondag is van jou. Geniet van de allermooiste klassiekers op Venlo Vintage.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker één persoon om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. De Amerikaanse kustwacht zoekt naar een vermist vliegtuig met 6 inzittenden dat onderweg was van Bermuda naar Boston. In Den Bosch is vannacht door een explosie de gevel van een winkelpand vernield. Er raakte niemand gewond. Het weer. Hier en daar is het nog mistig. In het noorden en westen kans op wat regen. Het wordt vandaag 18 tot 21 graden en de zon laat zich flink zien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage wenst je een hele goede morgen.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. Volgens onbevestigde berichten zou ook Saudi-Arabië hebben deelgenomen aan de aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De door Iran gesteunde Houthis verstoren de scheepvaart in de regio en met name de belangrijke zeestraat voor de olie-export Bab el-Mandeb. De Verenigde Staten hebben 2 leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het Witte Huis had de delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Directe diplomatieke gesprekken over onder meer de heropening van de straat van Hormuz liepen eerder al vast. President Trump wees een Iraans voorstel af en volgens het Iraanse staatspersbureau staan er geen nieuwe ontmoetingen gepland. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 2 anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Het vuur woedt in de vallei bij de belangrijkste toegangsweg en is vermoedelijk ontstaan door het verbranden van onkruid door lokale landbouwers. Door de harde wind en droogte breidt de brand zich snel uit in de richting van de toeristische routes. Machu Picchu is de belangrijkste historische attractie van Peru. Het trekt jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Er gelden tot vanmiddag 2 uur beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Catalaanse Weerdienst registreerde de grootste hoeveelheid regen sinds 20 jaar. Minister-president Illa had eerder al gewaarschuwd voor een mini-orkaan. Het weer, code geel voor dichte mist in het zuidwesten en midden van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Je luistert naar Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: De klassiekers stralen in de ochtend. Venlo Vintage. Goedemorgen.
3: Tot 9 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.
4: Een hele goede morgen.

moest eigenlijk zeggen Baco in Monaco, want dat ruimt beter. En zo heet het liedje ook, hè. Ja, ik dacht eventjes aan de zomer natuurlijk, hè. Goedemorgen, het is zondag. We zijn vandaag 4 oktober. Het is voor de wekker wakker, wel de zondageditie. Ja, het gaat slecht met de padden. De paddentrapjes worden gemaakt, de straatputten worden aangepast. Kleine vijvertjes bij scholen, verlaagde stoepranden. Ja, het moet allemaal helpen om de pad te redden, want het gaat niet goed. In Nederland is het aantal padden de afgelopen 18 jaar met 40% afgenomen. Zo zijn er honderdduizenden amfibieën in straatputten en rioleringen en ze sterven daar een langzame dood. Vooral tijdens de voorjaarstrek. Ja, dan zijn straatkolken gevaarlijke obstakels, ook stoepranden en wegen natuurlijk, hè, auto's. Eenmaal in de goot hebben de dieren de springkracht niet om eruit te komen. Ze worden vaak doodgereden, drogen uit of belanden in de put. Ja, de gemeente Zwolle bijvoorbeeld, die is helemaal bezig met de paddenproblematiek. Zo heeft de gemeente 2 jaar geleden 122 paddentrapjes geplaatst in putten. Ja, padden die in een put terechtkomen kunnen hierdoor de put weer uitklimmen. Ja, volgens de natuurbeschermingsorganisaties, ja, redt elke paddentrap jaarlijks gemiddeld ongeveer 5 amfibieën. En vaak ook andere dieren van de dood. Dus we moeten wat beter omspringen met de padden, mensen. Want voor je het weet is de pad uitgestorven. Dat willen we natuurlijk niet in de lage landen. Nee. Dit is Stevie en die kan zwemmen.

goed is deze week een interview met deze Lefty Zennings. Hè? Want ik wil toch eens weten wat voor man dat precies is. Want wat een mooie plaat, hè. De Black Stone Riders hoorde je voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Op deze zondagochtend. Willy the Wandering Gypsy and Me. Ja, goed. Nou, als deze week het interview opgenomen is, dan hoor je hem waarschijnlijk ook wel weer in Voor de Wekker Wakker. Hè? Goed, even kijken naar vandaag. Op deze dag wordt het plotseling 15 oktober. We stappen namelijk over van de Juliaanse naar de Gregoriaanse kalender. Daarmee wordt het verschil gecorrigeerd dat vele jaren had bestaan tussen de werkelijke lengte van het zonnejaar en de lengte van het jaar, volgens de Juliaanse tijdrekening. In een aantal streken leidde de ingreep van Gregorius tot onlusten, omdat mensen meenden dat hen 11 dagen lang inkomsten waren onthouden. Maar de dagen 5 oktober tot en met 14 oktober, die hebben dus eigenlijk nooit bestaan. Nee. En in Portugal komen het leger en de marine in opstand. In een paar uur tijd worden koningsgetrouwe eenheden uitgeschakeld. De koning toen en zijn familie die vluchten naar Gibraltar. De rellen die roepen de republiek uit in 1910 in Portugal. En aan de Kalverstraat in Amsterdam wordt het eerste warenhuis van V&D geopend in 1912 op deze dag. V&D zou uitgroeien tot een van de grootste warenhuisketens van de Lage Landen. En de Tweede Kamer die sluit de Giro-dienst te sluiten. Bij de dienst is een enorme chaos omdat geprobeerd is over te schakelen op een ponskaartensysteem in 1923. Tienduizenden mensen die klagen over rekeningafschriften. Ja, en de strip Dick Tracy van Chester Gould verschijnt voor het eerst in 1931. En als laatste in 1957. De Russen melden de succesvolle lancering van de eerste kunstmaan. Het is de Sputnik 1. De satelliet, die zendt piepjes naar de aarde die door de radioamateurs worden opgevangen. En dat in 1957. Goed, Voor de Wekker Wakker. Ja, ook weer een muziekfeitje. Een hele leuke trouwens, uit 1975. Alexander Curly staat in de hoogste regionen in de hitparade. Het blijft 3 weken staan. Het liedje dan was deze.

Ja, Sabrina en Love is Rio. Love is Rio. Ja, en het is vandaag de dagtopper op deze zondag. We zijn vandaag 4 oktober. Ja, dan zegt u misschien Sabrina niks, maar het zegt mij wel wat. Ze was namelijk ook de dame van deze lied. Weet je wel? 1987 was dat, hè?

Weet je nog, dat was het toen, hè? Het was 1987. Ja, ze is inmiddels wat ouder geworden. En ze heeft weer een nieuwe plaat gemaakt. Eindelijk, hè? Love in Rio van Sabrina. Is vandaag de dagtopper. Goed, voor de wekker wakker. Ja, het is de hoogste tijd. Want we hebben weer een leuke Breakfast in Bed plaatje binnen. En die gaan we nu snel opzoeken. En tot die tijd, Ella Langley en Could Have Been Her. Een liedje van even geleden.

Ella Langley.

Joris Ovens, die had hem aangeleverd. Die zei van, dit is een echte zondagsplaat. Nou, dat vind ik ook wel, hè. Douwe Bob en Jacob's Ladder. Jacob's Song, natuurlijk. Maar voor de wekkerlak. Ik weet niet wat ik vanmorgen heb, jongens. Ik ben er niet helemaal bij. En toch heb ik goed geslapen.

0: mij ben ik gewoon toe aan een klein beetje lachen.
1: Ik begin de dag met een lach.
0: Ja.
1: Erik, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Erik van Vliet.
3: Ik word gebeld door een jeugd-TBS-kliniek in Spijkenisse, de Hartelborg. Ik heb mijn vrouw aan de telefoon en die zegt... ik heb een paar van jouw collega's gebeld. Die hebben het geweigerd. Maar zou jij willen optreden voor de jeugd-TBS'ers die we hier hebben zitten? Er zijn er ongeveer 80, maar zou jij het leuk vinden om te doen? En ik zeg tegen die mevrouw, mevrouw, die jongeren zitten er nou eenmaal toch al. En humor is een positief ding, het is een nieuwe ervaring voor mij, ik wil het doen. En die vrouw zegt, nou, dat vind ik heel dapper van je. En toen had die vrouw een idee, die zegt, nou, ik snap wel dat je een beetje bang bent, ik heb een ideetje. Wat je kan doen, is dan kom je 2 uurtjes eerder, dan gaan we namelijk lunchen. En dan kan je op 1 afdeling, want ze zitten per 10, 12 op een afdeling, dan kan je met ze gaan lunchen. En dan ga je met ze babbelen, en dan is het ijs gebroken, en je ribben, en dan kan je... Mevrouw had ook humor. En toen zei ze, en dan kan je daarna voor ze optreden. En dan zetten we die groep vooraan. Want die ken je, dat is makkelijker optreden. Dus ik zeg, oh, dat vind ik een goed idee. Dan wil ik het sowieso doen. En ik kom daar ook 2 uurtjes eerder aan. Ik word naar die afdeling gebracht. En ik sta ineens op die afdeling. Maar ze hadden niemand geïnformeerd dat ik daar zou komen. Dus ik sta daar ineens en die gasten allemaal in paniek. Oh, nieuwe! We hebben een nieuwe! Wacht even. Wat heb jij gedaan? Waarvoor zit je hier? Ik zei, oh, nee, ik ben comedian. Huh? Want dan heb je wel hele slechte grappen gemaakt, vriend, Jezus! Van TBS! Oh. En ik ben daar geweest, ik moet zeggen, het ijs was ook meteen gebroken. Ik zat naast de jongen, die was heel vrij en blij aan het praten. Hé, hey, man, leuk dat je er bent, man. Echt tof, man. Echt cool, man. En hij was zo relaxed, dat ik dacht, oké, de enige vraag die ik heb, die wil ik zo graag stellen, bij hem kan ik het stellen. En ik zeg, hé, maar mag ik wat vragen? Want dit is jeugd-TBS, toch? Je hebt wel iets gedaan... Dat best wel heftig is, anders zit je hier niet. Dat zou ik mogen vragen. En hij zegt, oh, je weet, ja, natuurlijk, mag ik gewoon vragen. Toch, ja, natuurlijk. Het was een akkefietje. Ja. Zo noem je het toch, akkefietje, ja. Ik had een pistool. Die andere gast niet, zeg maar. Ja. En nu heeft hij mijn kogels. Ja. Ja, man. En ik zeg, dit is best wel heftig wat je me vertelt, man. Ik zeg, maar even, je vertelt het zo relaxed en zo, maar ziek je ermee? Want je hebt wel een straf gekregen en zo. Hoe ga je daarmee om, man? Vind je het erg? Toch, je bent er zo relaxed over. En toen zei hij, oh, wacht even. Nee, ik heb nooit gelogen. Nee, jij vraagt wat ik heb gedaan. Ik zeg je eerlijk wat ik heb gedaan, toch? Dit is wat er is gebeurd. Ik kan het ook niet veranderen. Toch? Toch, de rechter heeft gezegd, wat heb je gedaan? Ik heb gewoon verteld wat er is gebeurd. Hij heeft me straf gegeven. Ik heb hem genomen, man. Ik zit hier al een tijd. Ik heb gewoon genomen. Ik zit de straf hieruit. Nu mag ik af en toe met verlof. En straks ben ik vrij, toch? Nooit gelogen. Straf genomen. Straks ben ik vrij. Ik werk bij de CB. En toen dacht ik, deze gast is wel berecht. Maar in zijn hoofd heeft hij gewoon vrijspraak. Tenminste, zo voelde het voor mij. En toen dacht ik, misschien is het niet zo erg als je je wel schuldig voelt over dingen. Want... Het moment waarop hij zich schuldig voelt, ligt waarschijnlijk al ver buiten de wet. En hij zit daar zo relaxed. En ik ben daar een tijdje geweest. Ik heb ook gesproken met die begeleiders die echt heel goed hun best doen. Doen echt goed werk. En ik moet ook nog even zeggen, ik heb ook respect gekregen voor TBS'ers. Heb ik ook. Want iedereen heeft altijd maar praatjes. Ik maak je af. Zij doen het gewoon.

18 tot 22 graden. Dus wat dat betreft gaat het goed met het weer. Ja, voor de wekker wakker, zondagmorgen. Welkom bij dit ochtendradio Feuilleton. En we zijn er zoals je weet elke dag. Hè? Ja, dit is Randy Crawford, had een grote hit in 1980. Met One Day I'll Fly Away. Het liedje stond 2 weken toen in de hitparade.

0: voor de wekker, wakker, de ochtend begint goed. Met Erik van Vliet.
1: Erik van Vliet.
0: Voor de wekker, wakker, de ochtend begint goed.
2: Goedemorgen allemaal.

0: Het is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Letland heeft de zittende premier Kulberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de twee pro-Russische partijen verslagen. Samenwerking met deze partijen is door Kulberg meteen na het bekend worden van de uitslag uitgesloten. Centraal verkiezingsthema was de verdediging van het land tegen de Russische dreiging, waaronder drones die het Letse luchtruim eerder dit jaar waren binnengedrongen. De Amerikaanse president Trump heeft de topman van de inlichtingendiensten Clayton benoemd tot AI-tsaar, speciaal belast met het onderzoeken van de gevaren en mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Clayton moet binnen 4 maanden een rapport uitbrengen. Trump is een tegenstander van de regulering van AI omdat hij de vermeende voorsprong bij het ontwikkelen van deze technologie op China niet wil verliezen. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. Volgens onbevestigde berichten zou ook Saudi-Arabië hebben deelgenomen aan de aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De door Iran gesteunde Houthis verstoren de scheepvaart in de regio en met name de belangrijke zeestraat voor de olie-export Bab el-Mandeb. De Verenigde Staten hebben 2 leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het Witte Huis had de delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Directe diplomatieke gesprekken over onder meer de heropening van de straat van Hormuz liepen eerder al vast. President Trump wees een Iraans voorstel af en volgens het Iraanse staatspersbureau staan er geen nieuwe ontmoetingen gepland. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Je luistert naar Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Ontdek de magie van de tijd van toen, bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger. Het weekend is de perfecte tijd om je te ontspannen en nieuwe energie op te doen. Breng je quality time door met Venlo Vintage.
2: Voor de wekker wakker.
4: Voor de wekker wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
5: Goedemorgen.

Ja, Ben Kok. Hij was eerst organist en bassist. Heeft hij gedaan in diverse bands. En toen dacht hij van, weet je wat, ik ga lekker zingen. En dat doet hij goed, want hij treedt heel vaak op. Vooral in het weekend door heel de lage landen. Ja, hij had ook streaming hits met vrolijke Nederlandse covers en eigen nummers. Waaronder zijn opgewekte uitvoering van Wim Zonneveld. Het Dorp maakte hij ook. Ik wil jou achter de klink van de kroeg heeft hij ook nog een keertje gemaakt. Dus Ben Kok. Ja, hoorde je met een van zijn laatste. En jij bent van mij. Goed, voor de wekker wakker op deze zondagmorgen 4 oktober. Vandaag zijn er verkiezingen in Brazilië. Het belooft een nek-en-nek race te worden tussen de linkse president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Bolsonaro. Ja, hij is de zoon van de ex-president Jair Bolsonaro, die in de gevangenis zit. En dan moet hij een straf uitzitten van 27 jaar. Ja, het is vandaag Dierendag. Kijk eens aan. Er zijn initiatieven om dieren in het zonnetje te zetten. Alle bezoekers bijvoorbeeld die vandaag naar Blijdorp gaan met een dier in hun achternaam, die krijgen flinke korting. Dus als je bijvoorbeeld meneer Aap heet, ja, of mevrouw Bunzing, of nou ja, in elk geval een naam in de achternaam bijvoorbeeld. Dus als je, ja, als je bijvoorbeeld hond heet, of poes, of kat, of iets met dieren, dan krijg je dus flinke korting. Ja. Ja, om 8:45 vanavond dan gaan we weer voetballen. Want het Nederlands elftal die voetbalt in de Nations League. En ze moeten vandaag aantreden tegen Servië. Ja, de wedstrijd begint om 8:45. Dus dat wordt weer spannend, jongens. Lekker voetbalwedstrijdje op de zondagavond is nooit weg, hè? En dit is Sailor en La Comia.

heb je al geswift today? Dit was Taylor Swift en Patient Zero bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen. Mocht je net de radio aanzetten, even kijken naar het nieuws. Ja, in Amerika is de Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. Ze is 95 jaar geworden. Ja, toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via het doorvoerkamp Westerbork in het concentratiekamp Bergen-Belsen terecht. Ja, doordat haar vader vier paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butler die vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze kregen daarvoor ook het Bundesverdienstkreuz. Ja. Tesla-topman Elon Musk is weer vrijgezel. Dus dames, sluislag. Ja, hij heeft zijn relatie met de topvrouw Siobhan Zillis verbroken na ruim 5 jaar. Ja, Zillis die 4 kinderen met Musk heeft, die deelt op het platform een chatgesprek tussen haar en de tech-miljonair. En daaruit blijkt dat de twee eind september nog liefdevol contact hadden. Ja, maar afgelopen vrijdag meldde Zillis dat ze is gedumpt. Ze zegt het is moeilijk om in 1 week zonder aanwijzingen van verliefd naar gedumpt te gaan. Maar ja, dat is blijkbaar hoe het kan gaan. Ja, dus Elon Musk is weer vrijgezel. Dus ja, zo zeggen wagen is een mailtje aan of zo. Ja. Ja, en de rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell die zegt dat hij diep verontrust is door de beschuldigingen van een groepsverkrachting door wat studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ja, ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar later buiten bewustzijn geraakt. En daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. Ja, de vrouw diende een aanklacht in. 7 studenten zijn aangeklaagd en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak een verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Excuses, concrete toezeggingen of verdere informatie over de zaak noemde het gerechtshof niet in de videoboodschap van 8 minuten. Ja. En als laatste bericht, een museum in Berlijn heeft een bijzonder broodje toegevoegd aan de selectie. Nou, zeg maar brood. Nou ja, vlak na de val van de Berlijnse muur besloot Hagendoorn een brood te kopen en in te vriezen voor de zekerheid. Omdat de D-mark ook in Oost-Duitsland het wettelijke betaalmiddel werd. Nou ja, het brood werd nooit uit de vriezer gehaald. Tot de directeur van het Duitsland Museum aangaf het brood wel te willen hebben. Ja, het is voor zover bekend het langst bewaarde gebleven DDR-brood. Gebakken van tarwe, rogge en zuurdesem. Ja, het ligt in een vitrine op de Leipziger Platz bij 22 graden onder nul. Nou, ik zie het brood ook op beeld. Het ziet er niet echt fris uit. Maar goed, het is bevroren en het is nog een brood uit de DDR, hè, toen nog gemaakt. Hè. Dus het is een uniek broodje, ja, zo kun je wel stellen.

De dagtoppen voor vandaag. Sabrina, Love in Rio. Ja, nou ja, vorige week natuurlijk, je hebt het gelezen, je hebt het al gehoord. Maar ik wil er toch nog even aandacht aan schenken. De Calypso-koning Mighty Sparrow, die overleed afgelopen maandag. 91 jaar is hij geworden. Hij stierf na een kort ziekbed in Amerika, in New York. Met zijn familie eromheen. Ja, Mighty Sparrow, de artiestennaam van Slinger Francisco, want zo heette die officieel, is vooral in de lage landen bekend van het nummer Only A Fool Breaks His Own Heart. Ja, hij nam dit door anderen geschreven nummer in 1966 op. Ja, en in 68 en in 69 had hij er een kleine hit mee. Ja. Mighty Sparrow, nog even aandacht voor deze man, want hij is overleden met een respectabele leeftijd van 91 jaar.

0: begin van deze dag. Goedemorgen.
1: Buenos días. ¿Dónde está Erik van Vliet? Aquí. Aquí es Erik van Vliet. Breakfast in bed. Goedemorgen.

0: lang geleden hoor, voor dit liedje. Linda Wagenmakers en Laat Me Vrij Om Te Gaan. Hè. Ja, het KNMI had trouwens vanmorgen vroeg code geel afgegeven. In 7 provincies in de Lage Landen was zeer dichte mist. Op veel plaatsen was er zelfs minder dan 200 meter zicht. Ging vooral om Overijssel, Drenthe, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Ja, naar verwachting is de mist zo'n beetje rond 9 uur helemaal weg. Hè. Ook blijft er vandaag weinig bewolking en zal de zon ook op veel plaatsen door gaan breken. Ja, het is trouwens een oud bericht, maar ik moest er wel een beetje om lachen toen ik het las. Een Belgische politicus die moest naar het ziekenhuis. Hij had namelijk 13 uur op de wc vastgezeten. Ja, er moest zelfs een koevoet aan te pas komen om hem uit zijn benarde situatie te bevrijden. De man Frederik Erens van de politieke partij Vlaams Belang was namelijk klaar met de commissievergadering in het Vlaamse parlement. En wilde rond 5 uur nog eventjes naar de toilet gaan. Ja, nou, dat had hij beter niet kunnen doen. Want toen hij na zijn toiletbezoek de deur open wilde doen, bleek het slot geblokkeerd. Ja, volgens Erens brak een onderdeel op een cruciaal moment af, waardoor hij de wc die eruit kon. Ja, hij riep om hulp, bonkte op de deur, maar ja, iedereen was al weg. Zo zei hij tegen de Belgische omroep VRT Nieuws. Dus ja, hij zat daar in die wc. Ja, iemand bellen lukte ook niet, want zijn telefoon had hij niet meegenomen. En hij zegt ook van, ja, voor 1 keer laat ik mijn telefoon op het bureau liggen. En dat was heel dwaas, zegt hij, want de hele nacht in de wc doorbrengen, dat is wat. Ja, slapen ging niet, want de ruimte was volgens Erens te klein. En ja, de hele nacht ging hij nadenken en vooral zen zijn. Ja, om 6 uur 's ochtends werd hij door de schoonmaakster ontdekt. En toen ging het licht aan. Toen dacht hij van, de redding is nabij. Ja, je zal toch maar zo lang op de wc zitten. Ja, natuurlijk. Er zijn soms wel mensen die zitten 2 uur op de wc als ze moeten poepen, bijvoorbeeld. Maar 13 uur op het toilet, hè. Goeiedag, jongens. Nee, dat is niet mis.
1: Ik begin de dag met een lach.
0: Ja.
1: Erik, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Erik van Vliet.
0: Klein beetje cabaret, hè? Moet kunnen, hè? Toon Hermans, van heel lang geleden.
3: Ja, en weet u mensen, ik heb dat mijn leven lang gedaan. Ik heb altijd versjes gemaakt. Dus eigenlijk om precies te zijn, dat is begonnen in Sittard, waar ik geboren ben, op de lagere school. Ik zat op de lagere school. Er was nog een hogere, maar ik vond die lagere, vond ik al hoog zat. Ja, ik was geen beste leerling, hoor. Ik had een 4 voor aardrijkskunde. Ik wist nooit waar iets lag. Als de meester zei, Hermans, wat ligt er aan de Maas? Dan wist ik het niet. Dan dacht ik, ik wou dat ik zelf aan de Maas lag. Ik had 4+ voor natuurkunde. Daar was ik ook geen held in. Communicerende vaten. Ach, dat klonk zo religieus en het was het helemaal niet. Hè? Dus op zekere dag ging ik maar versjes schrijven. Het kwam eigenlijk zo. Als er een les was die me niet interesseerde, dan schreef ik versjes. Dus ik mag wel zeggen, ik schreef eigenlijk voortdurend versjes, hè. Behalve 1 keer. 1 keer in de week, dan was ik een aandachtig leerling. Dan kwam de kaplaan op school vertellen. En die kaplaan vond ik een fijne vent. Die kwam 1 keer in de week en die man die kon zo mooi vertellen over de Bijbelse dingen en zo. Hè? En dat vond ik mooie geschiedenissen, die hele Bijbelse verhalen. Oh, tussen 2 haakjes. Heeft u de film De Bijbel gezien? Heeft u hem gezien? Hoe is die? Is hij mooi? Ja, ik weet, ik heb hem niet gezien. Ik vraag het u of u hem gezien hebt. Ik weet het niet. Ik wacht tot het boek uitkomt. Dus, dat schijnt namelijk nog mooier te zijn, maar daar bestaat niet zoveel belangstelling voor. Hè? Maar goed, die kaplaan dan, die vertelde zo mooi van de Bijbel. En wat hij ook zo mooi kon, dat was vertellen over de hemel. Maar hij zei nooit hemel, hij zei altijd het hiernamaals. Maar dat zei hij zo mooi, hè? Het hiernamaals. Alsof hij er net vandaan kwam, weet je. En op een keer zei hij eens tegen mij, Toontje, kom eens voor de klas. En toen moest ik voor de klas komen en toen keek hij me zo in de poppetjes van mijn ogen. En toen zei hij tegen mijn knaapje, als jij niet beter je best doet, dan kom jij niet in de hemel. En toen zei ik, ach meneer Kaplaan, als ik dan maar in het hiernamaals kom, weet je. Dat vond ik eigenlijk nog chiquer dan de hemel, hè. En het gekke is mensen, ik ben nou al lang geen kind meer, maar ik denk nog vaak aan de hemel. Ik denk vaak, als ik toch na afloop nergens inkom, zeg. Wat lijkt me dat treurig, mensen. Dat lijkt me, al kom ik maar in één kamertje met twee of drie engeltjes, dat vind ik al zat, man. Ja, maar nergens in, dat is toch zo eenzaam, hè? En ik geloof ook, mensen, dat wij wat te makkelijk denken over de hemel. En we worden ook steeds makkelijker. En de mensen zeggen bijvoorbeeld heel eenvoudig... Ach, we zien elkaar later wel weer in de hemel. Maar mensen, dat moet je niet zo gauw zeggen. Dat weet je niet. Dat weet je niet. Ik zou het van niemand durven te beweren. Je kunt, met zekerheid kun je van niemand...

En dat scheelt een stuk, hoor. Zeg maar, dan moet je horen wat er gebeurt. Mijn broer die heeft een bakkerij dus. Die ligt hier, zou ik maar zeggen. Daar ligt het klooster, de abdij. Het is een oude abdij. Hè? Even verder woont nog een bakker. En die andere bakker die was jaloers. Die had nog nooit eens kerstbroden mogen leveren aan het klooster. Dus die wou mijn broer onder de duiven schieten. En mijn broer is een groot duivenliefhebber. Dus ja, die durfde die duiven niet meer los te laten. Hè? Maar wat gebeurt er nou? Die ene bakker die gaat naar dat klooster, zeg. Zonder dat mijn broer het wist. En dat vond mijn broer vervelend. Als hij rustig tegen mijn broer gezegd had, mag ik ook eens wat kerstbroden leveren, dan had mijn broer gezegd, wat kan mij dat schelen? Want mijn broer is niet krenterig. Nee, de broden wel, maar hij zelf helemaal. Maar nee, die andere bakker die ging achter de rug van mijn broer om. Achter zijn rug naar het klooster. En mijn broer die zag het niet, want die stond te bakken. Stond te bakken. Dus die andere bakker liep door de bakkerij, nota bene. En mijn broer had er geen erg in. Die stond bij de oven. Ik zal maar zeggen, hier is de oven. Mijn broer staat zo en daar loopt die bakker. Als hij zo gestaan had, ja, dan had hij hem natuurlijk. Dat doet geen enkele bakker als daar de oven is, nietwaar? Dan ga je niet zo staan. Dat hou je trouwens niet uit met die hete oven zo. Maar goed, die bakker die gaat naar dat klooster, zeg. En die heeft de abt van het klooster heeft die stroop om de mond gesmeerd. Dus die man die zat onder de stroop. Toen dacht die bakker, ik zit goed. Maar niks hoor. Weet je wat die abt deed? Die veegde de stroop eraf. En die zei heel bedaard, meneer, u hoeft mij geen stroop om de mond te smeren, want wij maken hem zelf. Abdijstroop. Hè? Dan weet u nog niet waarom ik in de hemel kom, maar dat vertel ik u later wel weer.

Dit was hem weer. Dit was Voor de Wekker Wakker. Op deze zondagmorgen. Ik wens je een leuke dag. Geniet ervan van het mooie weer. En wij spreken elkaar morgen weer. Hè. Tot dan.

Dit was Voor de Wekker Wakker voor vandaag. Morgenochtend om 6 uur is Erik er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan!

0: is 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Amerikaanse kustwacht heeft de brokstukken van het sinds gisteren vermiste ambulancevliegtuigje gevonden. In zee een paar honderd kilometer uit de kust bij Boston. Het Canadese toestel met 6 inzittenden was vertrokken uit Bermuda en sinds gisterenmorgen 1 uur van de radar verdwenen. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgestapt na het eerder deze week mislukken van de executie van een 50-jarige vrouw. De ter dood veroordeelde vrouw bleef onverwacht in leven na het toedienen van 2 injecties met gif. Ze wordt nu behandeld in het ziekenhuis. De gevangenisbaas Frank Strada heeft zijn ontslag ingediend en vertrekt eind van de maand. In Letland heeft de zittende premier Kulberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de 2 pro-Russische partijen verslagen. Samenwerking met deze partijen is door Kulberg meteen na het bekend worden van de uitslag uitgesloten. Centraal verkiezingsthema was de verdediging van het land tegen de Russische dreiging, waaronder drones die het Letse luchtruim eerder dit jaar waren binnengedrongen. En vandaag op Dierendag is de Warme Pootjes Challenge van start gegaan. Een campagne om aandacht te vragen voor preventieve huisdierenzorg. Mensen wordt gevraagd om regelmatig naar hun dieren te kijken, zodat ze op tijd eventuele gezondheidsproblemen ontdekken. Deelnemers kunnen online een pootje op een landelijke kaart zetten om te laten zien dat ze meedoen. Volgens cijfers van Ipsos heeft 44% van de huishoudens in Nederland 1 of meer huisdieren. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Venlo Vintage is altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
4: Venlo Vintage, het leukste gezelschap voor in het weekend.
5: Goedemorgen.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse kustwacht heeft de brokstukken van het sinds gisteren vermiste ambulancevliegtuigje gevonden, in zee een paar honderd kilometer uit de kust bij Boston. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgestapt na het eerder deze week mislukken van de executie van een 50-jarige vrouw. In Letland heeft de zittende premier Kohlberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen. En vandaag op Dierendag is de Warme Pootjes Challenge van start gegaan. Een campagne om aandacht te vragen voor preventieve huisdierenzorg. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 10 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Brazilië zijn er vandaag spannende presidentsverkiezingen. De zittende linkse president Lula da Silva neemt het op tegen de rechtse Flavio Bolsonaro, de zoon van voormalig president Jair Bolsonaro. Die kreeg 27 jaar celstraf vanwege een poging tot een staatsgreep nadat hij de presidentsverkiezingen in 2022 had verloren van diezelfde Lula da Silva. De verkiezingen zijn cruciaal, want de vraag is of Brazilië sociaal-democratisch blijft of weer voor een leider met autocratische trekken kiest. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. Een automobilist heeft op de A10 bij Berlijn een klapband gekregen bij een snelheid van bijna 300 km per uur. Hij overleefde het ongeluk, de auto was totaal los. De 52-jarige bestuurder van de elektrische auto is wel naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk heeft de hoge snelheid de klapband veroorzaakt. Daarna is een technisch onderzoek gestart. En in Rusland is een 28-jarige vrouw overleden aan de pest nadat ze in een laboratorium per ongeluk een reageerbuisje had gebroken. De Moscow Times meldt dat uit voorzorg zo'n 200 mensen die met haar in contact zijn geweest in quarantaine zijn geplaatst. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Venlo Vintage, waar de klassiekers altijd stralen.
3: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage, een verbinding met het gouden verleden.
2: Goedemorgen.

0: Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... plinkt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
1: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
0: Tot morgen.

Venlo Vintage. Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In Brazilië zijn er vandaag spannende presidentsverkiezingen. De zittende linkse president Lula da Silva neemt het op tegen de rechtse Flavio Bolsonaro. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Een automobilist heeft op de A10 bij Berlijn een klapband gekregen bij een snelheid van bijna 300 km per uur. En in Rusland is een 28-jarige vrouw overleden aan de pest nadat ze in een laboratorium per ongeluk een reageerbuisje had gebroken. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Dat kwam vannacht bij Alesund, dat ligt ruim 200 kilometer ten noorden van Bergen, in botsing met twee andere schepen. Een vrachtschip en een tanker uit Noorwegen en de Faroe-eilanden. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. Op de kermis aan de Molenwerf, ter gelegenheid van de festiviteiten voor Leidens Ontzet, raakten twee groepen jongeren met elkaar in conflict. Daarna werd er op elkaar ingestoken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt getuigen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen. Met onder meer paddentrapjes en straatputten, verlaagde stoepranden en kleine vijvertjes willen ze voorkomen dat de dieren massaal doodgaan. Onder meer Zwolle, Nijmegen en Maastricht sluiten zich aan bij dit initiatief Pad uit de Put. De paddenpopulatie in Nederland is in bijna 20 jaar tijd met ruim 40% gedaald. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Venlo Vintage, waar de klassiekers altijd stralen.
3: Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
4: Een hele goede morgen.
5: De klassiekers van Venlo Vintage slepen je door deze relaxte zondag heen.

Venlo Vintage. Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen, met het initiatief Pad uit de Put. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Venlo Vintage. Hartverwarmende melodieën, speciaal voor jou deze herfst.
3: Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... plinkt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen... en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
4: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
3: Tot morgen.

0: Het is 12 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Dat kwam vannacht bij Alesund, dat ligt ruim 200 kilometer ten noorden van Bergen, in botsing met twee andere schepen. Een vrachtschip en een tanker uit Noorwegen en de Faroe-eilanden. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. Op de kermis aan de Molenwerf ter gelegenheid van de festiviteiten voor Leidens Ontzet raakten twee groepen jongeren met elkaar in conflict. Daarna werd er op elkaar ingestoken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt getuigen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen. Met onder meer paddentrapjes en straatputten, verlaagde stoepranden en kleine vijvertjes willen ze voorkomen dat de dieren massaal doodgaan. Onder meer Zwolle, Nijmegen en Maastricht sluiten zich aan bij dit initiatief Pad uit de Put. De paddenpopulatie in Nederland is in bijna 20 jaar tijd met ruim 40% gedaald. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Venlo Vintage, waar de klassieken zich jong voelen.
3: Geen nieuwerwetsheid, maar pure muzikale traditie die klinkt alsof het gisteren is gemaakt. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
4: Een hele goede middag.
5: We gaan beginnen.
6: Het is de hoogste tijd voor Donders te Boven met Ton Donders.

0: hele goede middag, een hele goede zondagmiddag. Het is zondag 4 oktober, dierendag vandaag. En het is 12 uur geweest en tot 1 uur ben ik bij je hier bij Venlo Vintage met ondersteboven. En als je aan het eten bent, smakelijk eten. En we zijn begonnen met The Cat. Sure, He is a Cat was het nummer. Omdat het dierendag is, hè. Omdat we vandaag heel veel aandacht schenken aan dierendag in de ondersteboven. Daarom ook de tweede plaat. We hebben een kat gehad, dan gaan we nu over naar het hondje. Hier is de Nederlandstalige plaat met een lekker kopje koffie. De dame met het hondje van Boudewijn de Groot.
1: Oeh, dat is lekker.
2: U luistert naar Donders te Boven met Ton Donders.

0: Straks in Dondersteboven.
1: Goeie genade verhalen uit de dagboeken van pastoor Sefas.
2: Ja hoor, en ook met Dierendag is pastoor Sefas actief. Hè. Hij gaat alle dieren zegenen die bij het kerkplein samenkomen. En wat er dan allemaal gebeurt, dat hoor je straks in de dagboeken van pastoor Sefas. Dus blijf luisteren.
1: Heb je iets leuks te vertellen? Of wil je een plaat aanvragen? Of wil je iets vragen? Stuur een e-mail naar info@dondersteboven.nl.
2: Ja hoor, en alle post kan naar dit e-mailadres. Hè. Stuur ons een berichtje, dat vinden we hartstikke leuk. Tot nu toe is er nog niks gekomen, dus we smachten ernaar. Klim in die pc of op die laptop. Stuur ons een mailtje, we zijn er hartstikke dol op.
3: Iedere zondagmiddag van 12 tot 1 luistert u naar Dondersteboven op Venlo Vintage. Heel veel humor en natuurlijk heel veel lekkere muziek.
2: Ja, over lekkere muziek gesproken, over lekkere dierenmuziek gesproken. Hier is Jewel Atkins met The Birds and the Bees.

0: Ondersteboven presenteert. Het audiodagboek van woensdag.
1: Iedere morgen zo tegen 9 uur maak ik een rondje, wandel ik even door de wijk. Kijk ik even naar de tuintjes of de bloemetjes er goed bij staan. Of de haag mooi geknipt is. En zo wandel ik zo door de straatjes. En dan kom ik een beetje aan het einde van de wijk. En dan hoor ik aan de verte al de honden blaffen op het hondenspeelveldje. Waar de honden uitgelaten mogen worden. En vandaag liep ik ook richting en hoorde ik helemaal niks. Alleen hoorde ik iemand heel hard roepen, kom hier! En voor de rest niks. Ik dacht, nou, dat zal wel aan de hand zijn. Meestal zijn er meerdere honden. Dus ik liep een eindje verder. Toen hoorde ik weer, kom hier! En toen kwam ik in het zicht van het speelveldje van de honden. En dan zag ik een meneer en die stond daar met zijn hond. En hij riep, kom hier! En de hond kwam en ging netjes aan zijn voet zitten en bleef daar ook rustig zitten. Ik liep zo'n beetje naar de man toe en zei, nou, mooie hond toch? Hele mooie hond. Ja, ja, zei hij. Zo, ik zeg, en luistert hij goed? Ja, hij luistert heel goed. Zeg, en hoe heet hij? Ja, dat zal ik je vertellen. Mijn hond heet Kom Hier.
2: En tot zover het audiodagboek van woensdag op Dondersteboven.

Dat was Patty Page met How Much Is That Ducky in the Window. En we zijn nog steeds bezig met zo'n hele leuke dierenuitzending, want het is 4 oktober en we hebben heel veel lekkere dierenmuziek. Wat dacht u bijvoorbeeld van Tight Fit met The Lion Sleeps Tonight?

0: En dat was Tiger Fit met The Lion Sleeps Tonight hier in onze donderste boven. Ja, dieren special zeg maar. Hè. 4 oktober is het vandaag. Heel veel dierenplaten, maar ook heel veel humor. Vorige week zijn we begonnen met de Lach of Ik Schiet Show. De voorloper van de Dik voor Mekaar Show van André van Duin. En vandaag hebben we weer zo'n hele leuke opname. Historisch uit 1980. De Lach of Ik Schiet Show met Kees Toerbeurt.
1: Ter gelegenheid van 100 jaar radio werd op 6 november 2019 de Lach of Ik Schiet Show, ook bekend als de Dik voor Mekaar Show, verkozen tot het beste Nederlandse radioprogramma aller tijden. Dondersteboven presenteert elke zondagmiddag een fragment uit het archief van de Lach of Ik Schiet Show.
2: Ja, en dan zijn we nu alweer toegekomen, u voelt hem al aankomen, het volgende onderwerp. En dat is heel erg leuk, want het is namelijk Kees Toerbeurt met zijn platenbespreking. Ja! Komt er nog een tuneje voor die man?
3: Oh, dat heb ik niet zo gauw bij de hand, Kees.
2: Belachelijk, hij heeft het weer niet bij de hand.
3: Ja, ik zit wel wat op.
2: Oh, hij zit wel wat op.
4: Last aan de Costa del Sol, klingelingeling.
2: Maar

0: Kees Tolbert en zijn platenbespreking.
1: Jij hoort het.
2: Nooit zal ik hem vergeten. Hem en de Costa del Sol.
1: Kees Tolbert met zijn platenbespreking. En deze keer wilde ik graag een plaat bespreken van de Twee Pinten.
0: Ja.
1: De Twee Pinten, die hebben een plaat, een oude plaat al. En die heet Bij ons staat op de keukendeur. Ik zal even een klein stukje laten horen. Dat was het begin.
2: Bij ons staat op de keukendeur.
1: Moet opletten wat erop staat.
2: Er is niet altijd
1: rozenkeur. Nou, dat is natuurlijk onzin, hè. Praktisch ieder huisgezin, daar staat op de keukendeur. Of er staat keuken op, of er staat niks op.
3: Ja, bij mij staat op de keukendeur bar.
0: Oh ja, bij ons staat er helemaal niks op.
4: Oh nee, hoezo?
0: Wij hebben een open keuken.
4: Wij hebben een open keuken. Nou, laat maar gaan. Ga nu verder hoor, met de tourbeur.
1: Ja, laat nog een stukje hoor.
2: Mijn vader schreef op het behang.
1: Ja, en mijn vader schreef op het behang. Dat was zo, die ouwe, die kwam altijd aangeschoten daar. En die ging dan op het behang staan schrijven. Nou, vraag u misschien, wat schreef hij dan op het behang? Zal ik even laten horen.
2: Lekker is maar.
1: Lekker is maar ene vinger lang. Dus schreef hij op het behang.
0: Wat betekent dat voor?
1: Ja, dat weet die man ook. Die komt aangeschoten thuis, dus die schrijft maar wat. En dan schreef lekker is maar. Maar hij weet ook niet wat. Hij weet niet wat hij schrijft.
0: Bij ons staat heel iets anders op het behang.
1: Oh ja, schrijf wel. Wat schrijf u dan op behang?
0: Moeders patatkraam. Elke woensdagmiddag open.
4: Lachelijk, hè? Nee, laat je niet afleiden, Kees. Ga gewoon door.
2: Op de deur van het buffet.
1: Wel, het is zo, hè. Ze hadden ook een buffet waar van die kleine deurtjes. En daar had die moeder op geschreven.
0: Oh, die moeder heeft geschreven.
1: Ja,
0: die,
1: het was aanstekelijk, hè.
0: Op dat deurtje.
1: Ja, een klein deurtje. En daar had ze opgeschreven.
2: Wat er bij ons ook ooit gebeuren zal. We vieren op de
1: toch nog een behoorlijke zin voor zo'n klein deurtje. Zoals al heb je een linnenkast van 4x4, dan kan je dat er nog niet op zo'n zin. Maar als een klein, als heel klein schrijf, dan wil dat er wel eens op.
0: Misschien met een tikmachine gedaan.
1: Misschien met een even.
4: Een tikmachine, ja, ja, ze doet een deur tussen de tikmachine. Wat slaat er nou op?
0: Dat kan niet op, dit.
4: Nee, natuurlijk kan dat niet. Deur tussen de tikmachine. Nee,
0: dan kom je in de war met die deurknop, die kan er niet in. Dan loopt de boel vast, hè. Wat doe je dan?
4: Wat een hoede! De deurknop loopt hard. Nou ja, laat maar gaan, Kees.
1: Ja, en dan vind ik even leuk om ook te laten horen. Want ja, het gaat natuurlijk achter elkaar door. Op een...
4: Mijn telefoon.
0: Wat of ik schiet je, joh.
4: Hi weer.
0: Oh ja? Oh, dat zou ik maar eens zeggen.
4: Wat is het nou?
0: Oké, dag meneer.
4: Ja, nou wat nou? Wat nou, dag meneer?
0: Er was een man die belt op over die keukendeur.
4: Welke keukendeur? Nee, ja, gaan we nou weer thuis allemaal opbellen?
0: Bij hem staat er heel wat anders op zich.
4: Oh, wat staat er dan bij hem op de keukendeur?
0: Dat zit namelijk zo.
4: Er komt weer een verhaal, dat voel ik.
0: Er is van een klein...
4: Ga maar even zitten, mensen thuis.
0: Uit Roldersveen.
1: Zal ik ook maar even gaan zitten dan?
4: Zou het maar doen, Kees.
1: Dan ga ik hier zitten.
0: Je hebt thuis heb je de deuren van de toilet en van de keuken heb je verwisseld.
4: Oh, je hebt die verwisseld. Ja, het wordt interessanter, voel ik. Ik voel dat het een heel belangrijk verhaal wordt.
0: Daar zit de deur van de keuken.
4: Opletten, misschien wil u thuis noteren of zo.
0: Die zit in het toilet.
4: Ja. De deur van het toilet zit dus in de keuken. Wat een interessant verhaal ook.
0: Van de keuken zit in het toilet.
4: Oh, van de keuken zit in het toilet.
0: En daardoor, van het toilet...
4: Je zat al net lekker aan de boterham met leverkaas zitten.
0: En dat is het leuke, want op die keukendeur stond vroeger nooit wat. Maar nou staat op die keukendeur, wat nu dus wat de oude deur van het toilet...
4: Weet je wat ik nou niet begrijp? Zo'n man belt 2 seconden op. Daar haalt hij een verhaal uit. Van 10 minuten.
0: Ja, maar er zit zo'n...
4: 10 minuten lang.
0: Zo'n dingetje dat vrij bezet. Dus als dit nou iemand in de keuken
4: is... Straks die man in steno of zo.
0: Dan staat er vrij op. En als er wel iemand in de keuken is...
4: Ik ga de eindtoon opzoeken, mensen.
0: Op bezet. Snap je, Kees?
1: Ja, OC, ja. Ja, natuurlijk, ja. Mooi.
0: Wat staat er bij jou op de keukendeur?
1: Nou, bij mij thuis op de keukendeur staat helemaal niks.
0: Nee?
4: Oh nee, staat er niks op de keukendeur?
1: Nee, er staat bij mij thuis wel wat op de voordeur.
5: Oh ja, wat staat er dan?
1: Onbewoonbaar verklaard.
6: En dit was het Lach of ik schiet show fragment voor deze week. Luister volgende week zondag weer naar Dondersteboven voor een nieuw fragment uit het archief van de Lach of ik schiet show.
7: U luistert naar de dierendaguitzending van Dondersteboven op Venlo Vintage. Boordevol met dieren in de muziek.

0: En dat was Kamal met de Elephant Song hier bij de Dieren Special. 4 oktober vandaag en de Dieren Special bij het Dondersteboven.
1: De Dondersteboven muzikale megamix op Venlo Vintage.
0: En onze Dondersteboven muzikale megamix zit vandaag natuurlijk helemaal vol met dieren. Hè? Hoe kan het ook anders op 4 oktober, Werelddierendag vandaag. Hè? En daarom hebben we een Dondersteboven muzikale megamix van Horses. We gaan luisteren naar America met A Horse With No Name. Daarna gaan we luisteren naar Crazy Horses van The Osmonds. En als laatste Love met Trojan Horse.

tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op papier gezet. En iedere week in het onderste boven een stukje uit die dagboeken van pastoor Servaas.

0: genade verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Het was een drukte van belang op het kerkplein. Jonge jongen, wat waren er veel dieren gekomen om te zegenen. Ik zag een pony, een heel groot paard. Ik zag konijnen, cavia's, muizen, één rat, een klein meisje met een groot rat en heel veel honden. Heel veel honden. En ik was aan het zegenen. En toen kwam boer Harms met zijn platte kar met paard en daarboven op de kar een grote zeug met 13 biggetjes. Toen de biggetjes allemaal gezegend waren, stapte boer Harms van de wagen af, zocht zich een biggetje uit, duwde mij het in de hand en zei: meneer pastoor, dat biggetje is voor u. Ik stond dan met mijn biggetje te kijken, ik wist niet wat ik moest, maar gelukkig kwam Bert de Koster naderbij en zei: pastoor, geef het maar even aan mij, ik weet er wel raad mee. Nou, hij nam het biggetje mee en ik ging nog even verder met het zegenen van allerlei dieren, toen ik op een gegeven moment heel hard een keffend geluid hoorde van een klein hondje. Het was echt heel verschrikkelijk. En daar kwam mevrouw Kloets. Mevrouw Kloets duwde iedereen opzij en ging naar voren en zei tegen iedereen: dat doet hij nooit hoor, dat doet hij nooit. Maar het hondje dat bleef maar keffen. Kef, kef, kef, kef. Nou, en toen stond mevrouw Kloets helemaal vooraan met het hondje. Zo'n klein hondje met hele lange haren. En ze had het hondje helemaal gedoupeerd. Dus dat was een en al haar. Nou, het leek wel een rare bol. Nou, ik had even mijn wijwaters kwast een beetje goed in het wijwater gesopt. En ik heb het hondje even, ja, eigenlijk een beetje ondeugend van mij, maar ik heb het hondje helemaal goed gezegend. En mevrouw Kloets ook daarbij. Ze werd een beetje boos, ze werd rood. Ze nam het hondje dat haar helemaal langs het lijfje had hangen en ze vertrok. En toen ze langs Bert liep, zei Bert nog even tegen haar: dat doet hij anders nooit.
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas. De volgende week hoor je wat de koster Bert van plan is met het kleine biggetje wat pastoor Servaas gekregen heeft. Luister dus de volgende week weer naar de dagboeken van pastoor Servaas.

0: ondersteboven presenteert...
1: La Conférence.
2: In iedere aflevering van La Conférence, oftewel een liedje over conferenzen uit een cabaretvoorstelling. En vandaag is dat een conferenze van Ko van Dijk met de titel Hond.
3: Vrienden van mij hebben een hond. Een jonge rode setter die mij telkens weer tot tranen toe ontroert. Want hij heeft een volkomen verkeerd beeld van het leven dat hij in flagrante strijd met de feiten beschouwt als een pretje. Als hij in de kamer zit, komt hij binnendraven met het gezicht van iemand die verwacht dat het dolgezellig zal zijn. Hij gaat dan dribbelig voor je staan en zegt met zijn gevoelige, naïeve ogen: hé, laat me nou lol gaan maken. Want dat wil hij. Dag in dag uit. Draven, springen, opgetild worden en weggesmeten. Pijnloos in je hand bijten. Of je doen kroelen op zijn mooie terraborst. Maar mensen hebben daar niet altijd zin in. U weet hoe mensen zijn. Dan zie je hem denken: nou ja, dan ga ik alleen lol maken. En hij bijt eens in zijn eigen staart. Of hij rent een keer of acht alle trappen op en af. Subtiele vermaken die hem dan weer zo oppeppen dat hij tenslotte helemaal glinsterend de kamer binnen galoppeert met zo'n gezicht van: maar nou gaan we dan toch lol maken. Soms heeft hij succes, maar meestal moet hij zijn compressie verdraven tussen de piano en de theetafel. Er is één heilige hoek waar hij beter niet komen kan, want daar staat een ronde mand met een matrone-achtige poes die 5 jongen beheert. 5 natuurzijde Mrs. World die ingenu kijken of ze denken: wij zijn gewoon moe van eigen schoonheid. Als de hond er dol heen is, komt hij ook wel eens voor die mand staan stijgen en bedoelt: nou, vooruit, laten we nou met z'n 7e iets gaan doen. De kleintjes nemen dadelijk de dreinerige houding aan van mooie vrouwen wier kapsel verregent. Ze jammeren: oh, daar heb je die rode engert weer. En ze kruipen weg achter de royale plastiek van Moe, die niets anders doet dan haar linkerpoot heffen en de hond aankijken. Nou mag je het zelf uitmaken, zegt die blik. Hier is een lel. Het cellofaantje zit er nog om, maar dat kan er ook af. De hond deinst terug: nou ja, goed dan niet. Het was maar een voorstel. Hijgerig, met de tong ver uit zijn bek, doorkruist hij de kamer, neemt de trap nog een keer of wat, komt terug en is dan opeens zo intens moe van alles dat hij zich op de divan uitstrekt en binnen een seconde in slaap valt. Het gezinshoofd in de mand heeft het allemaal gezien. Die is voorlopig buiten gevecht, denkt ze. En ze schudt haar kroost van zich af tot het een onontwarbare kluwe poes is en verlaat met geposeerde tred de mand om in de keuken te gaan zoeken naar versterkingen van het inwendige beest. Haar weg voert langs de divan waar de rode lolmaker uitgestreden ligt te tukken. Ter hoogte van zijn bona fide puntsnuit met de mooie zachte flaporen blijft ze even staan en heft haar poot. Zou ik even, denkt ze, er zit nu geen risico aan. Even volhardt ze in die dreigende houding. Het is ontzettend spannend. Maar dan laat ze de poot toch onverrichter zaken zakken en wiegt verder. Want slaap is heilig in het dierenrijk. Daarom hebben beesten ook geen wekkers.
4: Dit hoor je toch alleen in Donders te Boven.

0: elke vraag weet zijn antwoord. Ook vandaag zit ze klaar voor een antwoord op uw brief. Dus als u problemen heeft, vraag het aan Lellebel.
1: De volgende brief is afkomstig van Piet. Beste Lellebel, hoe komt het eigenlijk dat wanneer je moet niezen, de ogen zich automatisch sluiten? Ik heb al eens geprobeerd om ze dan open te houden, maar dat lukt maar nooit. Hoe kan dat toch? Piet Snot. Voordat je moet niezen, beste Piet, begint de neus te prikkelen. Dit signaal wordt doorgegeven aan de buis van Snotarius, die zich links achter in de neusholte bevindt voor het ezelsbruggetje. Via dit bruggetje bereikt het de ogen die zich daarop onmiddellijk sluiten. Dit alles heeft als voordeel dat wanneer je niest, je niet ziet wat er allemaal voor troep uit je neus vliegt. Zodra de ogen weer geopend zijn, ligt de helft al lang op de grond en lijkt de situatie niet zo erg. Vandaar Lellebel.
2: En dit was weer Dondersteboven voor deze week met heel veel dierenmuziek en ook heel veel dierenhumor. Straks willen de dieren u nog even wat vertellen en voor de rest is het helemaal weer klaar. We gaan nog één plaat draaien en dat is van Britney Spears' Baby One More Time. En dan zeg ik tegen u, hadje hè?
3: Ik weet niet hoe de luisteraars thuis het ervaren hebben, maar hier in de studio was het weer...

Dit was Dondersteboven voor deze week. Volgende week zondag om 12 uur is Ton er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan!

0: 1 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In de regio Catalonië kwam iemand om het leven toen op een camping een muur instortte en verdronk een man in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken in een kolkende beek nog naar minstens 1 vermiste. Volgens de autoriteiten gaat het om de hevigste regenval in 20 jaar tijd. Het noodweer neemt vandaag wel af, maar de Catalaanse premier roept mensen op om nog erg voorzichtig te blijven. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, 1 van hen verkeert in kritieke toestand. Over hun identiteit of nationaliteit is nog niets bekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit en het blussen was erg lastig omdat er gasflessen ontploften. Zeker 20 staakervens zijn door het vuur verwoest. De brand is inmiddels onder controle. Of er ook Nederlanders op de camping aan het Gardameer staan is niet bekend. De Oost-Duitse economie loopt nog steeds flink achter op het westelijke deel van Duitsland en dat gat wordt nauwelijks kleiner. Volgens onderzoeksinstituut IW zit het oosten op zo'n 79% van het West-Duitse niveau. Dat cijfer is al 5 jaar stabiel, waardoor de inhaalslag stilstaat. Dat komt vooral door een gebrek aan grote bedrijven en te weinig investeringen in onderzoek. Ook een snelle vergrijzing maakt het herstel lastig, omdat Oost-Duitsland daardoor afhankelijk is van buitenlandse krachten. En Max Verstappen heeft in Maleisië zijn eerste Grand Prix van het seizoen gewonnen. De Red Bull-coureur startte vanaf pole position en bleef Kimi Antonelli en Lewis Hamilton voor. De race begon door zware regenval ruim 1,5 uur later dan gepland. Verstappen verloor na de start even de leiding, maar vocht zich met sterke inhaalacties snel terug. En ondanks een safety car aan het einde hield hij de concurrentie achter zich. In het wereldklassement heeft Verstappen nog wel een grote achterstand. Het weer zijn flinke zonnige perioden en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.
4: Een hele goede middag.
3: Het is zondag. De bank en Venlo Vintage zijn vandaag je beste vrienden.

Geen verplichtingen dit weekend, behalve meezingen met echte klassiekers waarvan je dacht dat je ze al lang vergeten was. Venlo Vintage. Van buizenradio tot de digitale snelweg. Deze klassiekers van Venlo Vintage overleven ons allemaal.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In de regio Catalonië kwam iemand om het leven toen op een camping een muur instortte en verdronk een man in een ondergelopen garage. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, 1 van hen verkeert in kritieke toestand. De Oost-Duitse economie loopt nog steeds flink achter op het westelijke deel van Duitsland en dat gat wordt nauwelijks kleiner. En Max Verstappen heeft in Maleisië zijn eerste Grand Prix van het seizoen gewonnen. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: De allermooiste klassiekers stromen uit je smart speakers. Jouw dagelijkse middagboost met een flinke dosis nostalgie. Dit is Venlo Vintage.

0: Jouw Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Geen van de hulpvragen gaat over persoonlijk letsel. Gedupeerde vakantiegangers bellen vooral over geannuleerde vluchten, stroomuitval en extra overnachtingskosten. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. 1 toen op een camping een muur instortte en een man die in een ondergelopen garage verdronk. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Teheran eist onder meer dat de VS alle sancties opheffen, het verbod op olie-export schrappen en de zeeblokkades stoppen. Ook moeten alle militaire acties tegen Iran en zijn bondgenoten direct staken. Volgens Iran is de eisenlijst via bemiddelaar Qatar overhandigd en is de positie van het land definitief en niet onderhandelbaar. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, 1 van hen verkeert in kritieke toestand. Over hun identiteit of nationaliteit is nog niets bekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit en het blussen was erg lastig omdat er gasflessen ontploften. Zeker 20 staakervens zijn door het vuur verwoest. De brand is inmiddels onder controle. Of er ook Nederlanders op de camping aan het Gardameer staan is niet bekend. En de Amerikaanse president Trump heeft het vermeende telefoonnummer van een senator online gezet om hem onder druk te zetten. Trump wil dat senator Tom Cotton een wetsvoorstel voor een permanente zomertijd steunt. De president riep zijn volgers op om massaal het nummer te bellen. De senator voelt er niets voor, want volgens Cotton zorgt een permanente zomertijd in de winter voor gevaarlijk late zonsopgangen. Meerdere republikeinen verzetten zich ook tegen het plan, waardoor de wet in de Senaat zo goed als kansloos lijkt. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws.
2: Je luistert naar Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl.
4: Goedemiddag!

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, 1 van hen verkeert in kritieke toestand. En de Amerikaanse president Trump heeft het vermeende telefoonnummer van een senator online gezet om hem onder druk te zetten. Trump wil dat senator Tom Cotton een wetsvoorstel voor een permanente zomertijd steunt. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Ellen Donders presenteert tijdens de lunch onder andere La Conference, de dagboeken van Pastoor Servaas, de rubriek Vraag het aan Lellebel, een fragment uit de Lach of ik schiet show en de Smart Lab. Elke zondagmiddag van 12 tot 1 uur op Venlo Vintage.
1: Donders te boven met Ton Donders.

0: 3 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. De man van in de 70 en zijn zoon van in de 40 kwamen om het leven en een derde persoon raakte levensgevaarlijk gewond. De schutter maakte geen deel uit van de jachtgroep. Omstanders wisten de vermoedelijke dader te overmeesteren en vast te houden tot de politie arriveerde. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Geen van de hulpvragen gaat over persoonlijk letsel. Gedupeerde vakantiegangers bellen vooral over geannuleerde vluchten, stroomuitval en extra overnachtingskosten. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. 1 toen op een camping een muur instortte en een man die in een ondergelopen garage verdronk. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Teheran eist onder meer dat de VS alle sancties opheffen, het verbod op olie-export schrappen en de zeeblokkades stoppen. Ook moeten alle militaire acties tegen Iran en zijn bondgenoten direct staken. Volgens Iran is de eisenlijst via bemiddelaar Qatar overhandigd en is de positie van het land definitief en niet onderhandelbaar. En de landen van oliekartel OPEC Plus gaan hun olieproductie ook in november niet verhogen, ondanks de aanhoudend hoge brandstofprijzen. Dat hebben onder meer Saoedi-Arabië en Rusland besloten. De productie blijft achter door de oorlog met Iran en de blokkade van de straat van Hormuz. Om de druk op de olieprijzen te verlichten, geven grote industrielanden wel miljoenen vaten uit hun noodreserves vrij. Maar experts verwachten dat dit de torenhoge prijzen aan de pomp maar tijdelijk remt. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
4: Goedemiddag.
5: Samen lachen, praten en luisteren naar de allermooiste klassiekers van Venlo Vintage zorgt voor de ultieme gezelligheid op zondag.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. En de landen van oliekartel OPEC Plus gaan hun olieproductie ook in november niet verhogen, ondanks de aanhoudend hoge brandstofprijzen. Dat hebben onder meer Saoedi-Arabië en Rusland besloten. Het weer zijn flinke zonnige perioden en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 4 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Minister Veilbrief twijfelt steeds meer over zijn plan om UWV-dwangsommen tijdelijk af te schaffen. Dat zei de bewindsman van Sociale Zaken in Buitenhof. Mensen hebben recht op een vergoeding als het UWV te laat beslist, maar Veilbrief wilde die boete schrappen om de drukte bij de instantie te verlichten. Hij is bang dat de maatregel het rechtsgevoel van burgers aantast en gaat nu opnieuw in gesprek met de Tweede Kamer. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder al om het plan te schrappen. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. De migranten worden overgebracht naar opvanglocaties waar wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Hun aanwezigheid leidde al langere tijd tot spanningen en protesten van buurtbewoners. Sinds een grote grensstroom afgelopen zomer verblijven er nog altijd zeker 10.000 migranten in Ceuta. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. De man van in de 70 en zijn zoon van in de 40 kwamen om het leven en een derde persoon raakte levensgevaarlijk gewond. De schutter maakte geen deel uit van de jachtgroep. Omstanders wisten de vermoedelijke dader te overmeesteren en vast te houden tot de politie arriveerde. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Dat heeft regeringsleider Rashad al-Alimi bekendgemaakt. Saudi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Zo rukken ze op in het zuidwesten en dreigen ze de belangrijke stad Taiz volledig te omsingelen. De rebellen hebben de hoofdstad van Jemen, Sanaa, al sinds 2014 in handen. Het weer zijn flinke zonnige perioden en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Venlo Vintage, waar de klassieken zich jong voelen.
3: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
4: Een goede middag.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Minister Veilbrief twijfelt steeds meer over zijn plan om UWV-dwangsommen tijdelijk af te schaffen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder al om het plan te schrappen. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Saudi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wenst je...

0: Bitch!
1: Het is 5:00. Venlo Vintage. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op een industrieterrein bij

0: Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom, reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer kwam uit Limburg en had gezien zijn leeftijd nog geen rijbewijs. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek van de crash. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren en of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. De migranten worden overgebracht naar opvanglocaties waar wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Hun aanwezigheid leidde al langere tijd tot spanningen en protesten van buurtbewoners. Sinds een grote grensstroom afgelopen zomer verblijven er nog altijd zeker 10.000 migranten in Ceuta. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan het record in 2023. Dat maakte de festivaldirecteur bekend bij de afsluiting van het volksfeest. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikte een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Ook de eetkraampjes en het historische festivalterrein deden uitstekende zaken. En daarmee gaat de editie van dit jaar van het Oktoberfest in München de boeken in als de best bezochte ooit. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Dat heeft regeringsleider Rashad al-Alimi bekendgemaakt. Saudi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Zo rukken ze op in het zuidwesten en dreigen ze de belangrijke stad Taiz volledig te omsingelen. De rebellen hebben de hoofdstad van Jemen, Sanaa, al sinds 2014 in handen. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden, maar het is wel overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Venlo Vintage, hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Goedemiddag.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom, reanimatie mocht niet meer baten. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan het record in 2023. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden, maar het is wel overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Tijdloos genieten.
1: Elke zondagmiddag tijdens de lunch is het tijd voor Donders de Boven.
2: Ton Donders presenteert tijdens de lunch onder andere La Conference, de dagboeken van Pastoor Servaas, de rubriek Vraag het aan Lellebel, een fragment uit de Lach of het Schietshow en de Smartlab. Elke zondagmiddag van 12 tot 1 uur op Venlo Vintage.
1: Donders de Boven met Ton Donders.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Tijdens de aanval op de Noordbrug in de Oekraïnse hoofdstad zijn 2 mensen gewond geraakt. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. De aanval van vandaag viel samen met een bezoek van de Duitse bondskanselier Merz. Hij zegt onder andere 1,3 miljard euro aan militaire steun toe en wil samen met Oekraïne drones gaan produceren. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Hij zit vast en wordt

0: verhoord. Forensisch specialisten doen nog dagenlang onderzoek in het huis en in de buurt om sporen te verzamelen. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom en reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer kwam uit Limburg en had gezien zijn leeftijd nog geen rijbewijs. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek van de crash. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren en of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. En het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers, 200.000 meer dan het record in 2023. Dat maakte de festivaldirecteur bekend bij de afsluiting van het volksfeest. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikte een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Ook de eetkraampjes en het historische festivalterrein deden uitstekende zaken. Daarmee gaat de editie van dit jaar van het Oktoberfest in München de boeken in als het best bezochte ooit. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Venlo Vintage, waar de klassieken zich jong voelen.
2: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen. Goede.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom en reanimatie mocht niet meer baten. En het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikte een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage wens je een goede avond.
2: We're live on the farm, kind of laid back, ain't much an old country bollock, me came.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs besloten omdat de veiligheid er niet gegarandeerd kan worden. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Ook raakten 78 leraren en medewerkers gewond. Het is wel de bedoeling dat de beschadigde scholen de komende tijd weer stapsgewijs opengaan. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De EOD heeft het explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. De straat is afgezet voor onderzoek. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Het motief achter de daad is nog onduidelijk. De politie wil weten of het gaat om baldadigheid of een bewuste actie. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Tijdens de aanval op de Noordbrug in de Oekraïnse hoofdstad zijn 2 mensen gewond geraakt. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. De aanval van vandaag viel samen met een bezoek van de Duitse bondskanselier Merz. Hij zegde onder andere 1,3 miljard euro aan militaire steun toe en wil samen met Oekraïne drones gaan produceren.

0: Almere. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Forensisch specialisten doen nog dagenlang onderzoek in het huis en in de buurt om sporen te verzamelen. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Je luistert naar Venlo Vintage, waar de klassieken zich jong voelen.
2: Venlo Vintage, hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.

0: Ditch.
1: Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... plinkt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen... en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
2: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
1: Tot morgen.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage. Klassiekers om niet uit het oor te verliezen.

0: is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie Taiz. De slachtoffers zijn aan beide zijden gevallen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. Maar volgens internationale media hebben de Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs besloten omdat de veiligheid er niet gegarandeerd kan worden. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Ook raakten 78 leraren en medewerkers gewond. Het is wel de bedoeling dat de beschadigde scholen de komende tijd weer stapsgewijs opengaan. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De EOD heeft het explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. De straat is afgezet voor onderzoek. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Het motief achter de daad is nog onduidelijk. De politie wil weten of het gaat om baldadigheid of een bewuste actie. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Bezoekers kochten ruim van tevoren een van de meer dan 100.000 beschikbare kaartjes, maar staan toch meerdere uren in de rij om het 11e-eeuwse borduursel te kunnen zien. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden.

0: Tot zover het radionieuws.
1: Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Klassiekers zonder houdbaarheidsdatum. Puur muzikaal goud. Van ABBA tot ZZ Top. Venlo Vintage. Jouw soundtrack van toen.
0: Een hele goede avond.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wens je een mooie avond.

De synthesizer sounds van de 80's en de ultieme 90's energie. Terug naar de decennia van cassettebandjes en cd's. Jouw favorieten van toen draaien de hele dag op Venlo Vintage.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die in Zwitserland verongelukte heeft spijt betuigd. In een bericht op Facebook laat hij weten dat hij meeleeft met de nabestaanden en wilde dat alles kon worden teruggedraaid. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. De bus was onderdeel van een OAT-reis naar Oostenrijk en Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur ingesteld, dat is de standaardprocedure. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. De economische omstandigheden zijn een belangrijke reden. Voor veel jonge mensen is een groot gezin te kostbaar geworden. Ook in omringende landen daalde het geboortecijfer. In Algerije ligt het ook net onder de 2. En in Tunesië krijgen vrouwen gemiddeld nog maar 1,5 kind. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie Taiz. De slachtoffers zijn aan beide zijden gevallen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. Maar volgens internationale media hebben de Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Bezoekers kochten ruim van tevoren een van de meer dan 100.000 beschikbare kaartjes, maar staan toch meerdere uren in de rij om het 11e eeuwse borduursel te kunnen zien. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
0: Venlo Vintage, hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.

Onder de sterrenhemel voelt de avond magisch en eindeloos. Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die vorige maand in Zwitserland verongelukte, heeft op sociale media spijt betuigd. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 10 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, twee van hen verkeren in levensgevaar. Naast schotwonden zijn ook mensen gewond geraakt door auto's van feestgangers die probeerden te vluchten. Het is niet duidelijk wat het motief van de schutter was en wie de dader is. In de plaats Vienna waren veel feesten op straat in verband met een grote sportwedstrijd. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan twee mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. Eerder deze week viel ook een dode bij noodweer in het zuidoosten van het land. De overstromingen worden in verband gebracht met de klimaatcrisis. De Middellandse Zee warmt veel sneller op dan andere zeeën. Op dit moment is het zeewater voor de kust van Spanje zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die in Zwitserland verongelukte heeft spijt betuigd. In een bericht op Facebook laat hij weten dat hij meeleeft met de nabestaanden en wilde dat alles kon worden teruggedraaid. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. De bus was onderdeel van een OAT-reis naar Oostenrijk en Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur ingesteld, dat is de standaardprocedure. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. De economische omstandigheden zijn een belangrijke reden, voor veel jonge mensen is een groot gezin te kostbaar geworden. Ook in omringende landen daalde het geboortecijfer, in Algerije ligt het ook net onder de 2 en in Tunesië krijgen vrouwen gemiddeld nog maar 1,5 kind. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
4: Een hele goede avond.

0: Venlo Vintage wenst je een fijne avond toe. Vol mooie herinneringen en de allermooiste klassiekers. Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... brengt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
1: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
0: Tot morgen.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, twee van hen verkeren in levensgevaar. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan twee mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die vorige maand in Zwitserland verongelukte, heeft op sociale media spijt betuigd. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wens je een goede avond.

De avond is het moment om even te ontspannen en de dag af te sluiten. Dat doe je samen met de allermooiste klassiekers op Venlo Vintage.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het Nederlands elftal heeft het duel met Servië met 2-1 gewonnen. In de 31ste minuut scoorde Teun Koopmeiners vanuit de vrije trap de 1-0. 4 minuten later maakte Servië dankzij een kopbal van de 19-jarige spits Mihajlo Cvetković de gelijkmaker. De tweede helft leek op slot te zitten met een uitstekend spelend Servië, maar in de 72ste minuut wist Joshua Zirkzee de 2-1 te maken. De laatste 5 minuten speelde Oranje met 10 toen Mickey van de Ven geblesseerd naar de kant moest. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. In de Amerikaanse staat Georgia zijn 2 mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, 2 van hen verkeren in levensgevaar. Naast schotwonden zijn ook mensen gewond geraakt door auto's van feestgangers die probeerden te vluchten. Het is niet duidelijk wat het motief van de schutter was en wie de dader is. In de plaats Vienna waren veel feesten op straat in verband met een grote sportwedstrijd. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan 2 mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. Eerder deze week viel ook een dode bij noodweer in het zuidoosten van het land. De overstromingen worden in verband gebracht met de klimaatcrisis. De Middellandse Zee warmt veel sneller op dan andere zeeën. Op dit moment is het zeewater voor de kust van Spanje zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Het weer. Helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Je luistert naar Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen, Venlo Vintage.
3: De muziek die je leven kleur gaf, hoor je dag en nacht in de beste kwaliteit. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
4: Buiten is het donker. Binnen brandt de LED-verlichting. En klinkt de allermooiste muziek. Venlo Vintage. Met het oor op gisteren. Alweer een uur lang de allermooiste klassiekers.
5: Met het oor.

You made me feel a lonely man.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Nederlands elftal heeft het duel met Servië met 2-1 gewonnen. De eerste helft eindigde met 1-1. In de 72e minuut wist Joshua Zirkzee de 2-1 te maken. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. In de Amerikaanse staat Georgia zijn 2 mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, 2 van hen verkeren in levensgevaar. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan 2 mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. Het weer: helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 12 uur. Middernacht. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer, helder en droog, met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Je luistert naar Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.

0: muziek uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een hele goede nacht.

0: In Venlo Vintage, waar de klassiekers altijd schitteren.
1: Make it mine. Make it mine.